0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hoge Rechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

you aren't doing anything.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
5: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
4: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions Loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
6: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
4: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land is begonnen met een paar dagelijkse files op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum 4 kilometer. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 3. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Noordschot 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Het nieuws van bij ons, oh yeah, de hits die je kent. Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

nieuws. Headlines. Vrachtwagen brandt volledig uit op de A2 bij Leende. Deze Leende versnelt verstrekking nieuwe huisnummers. En ontheffing sluitingstijd voor 9 horecazaken in Valkenswaard tijdens het WK voetbal.

0: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
1: Inwoners van de gemeente Kranendonk kunnen dit jaar een bijdrage krijgen voor de aanschaf van zonwering. Met de regeling wil de gemeente helpen om woningen koeler te houden tijdens warme dagen en het energieverbruik te verminderen. De gemeente vergoedt inwoners van Kranendonk 50% van de kosten tot een maximum van €250 per woning. De actie geldt voor zonneschermen, screens, rolluiken en verwijderbare zonwering, zoals systemen met zuignappen. Niet alle vormen van zonwering komen in aanmerking. Parasols, schaduwdoeken, overkappingen, gordijnen en vitrages zijn uitgesloten van de actie. Het aanvragen verloopt in twee stappen. Eerst dient de inwoner een offerte van een leverancier in bij de gemeente. Na plaatsing moet ook de factuur en een betaalbewijs worden ingediend. De factuur die moet dateren van dit jaar. Dus 2026. De bijdrage wordt uitgekeerd nadat de aanvraag compleet is beoordeeld.
0: Heze Leende.
1: Op de A2 ter hoogte van Leende is gistermiddag 9 juni een vrachtwagen volledig uitgebrand. Door de brand ontstond ook schade aan de berm. Het incident zorgde voor flinke verkeershinder in de richting van Eindhoven. De chauffeur zette de vrachtwagen omstreeks 2 uur gistermiddag langs de kant van de weg nadat de remmen waren heet gelopen. Kort daarna ontstond er brand die zich uitbreidde naar de cabine. Ook een deel van de berm vloog in de brand door de hitte die bij het incident vrijkwam. De vrachtwagen vervoerde een graafmachine, maar deze bleef gespaard. Vanwege de brand werd de A2 wel enige tijd volledig afgesloten. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden en de situatie veilig te stellen. Nadat de brand onder controle was, kon de linkerrijstrook weer worden vrijgegeven. De rechterrijstrook bleef nog langere tijd afgesloten voor bergings- en opruimingswerkzaamheden. De vertraging liep op tot bijna een uur. Verkeer werd geadviseerd om vanaf knooppunt Het Vonderen om te rijden via de A73 en de A67 langs Venlo. En de gemeente Heze Leende geeft versneld huisnummers uit voor verschillende woningbouwprojecten. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat nieuwbouwprojecten vertraging oplopen door de druk op het elektriciteitsnet. In heel Nederland is er sprake van netcongestie. Dat betekent dat het elektriciteitsnet op veel plaatsen vol raakt. Nieuwe woningen en bedrijven kunnen alleen een aansluiting krijgen als er voldoende capaciteit beschikbaar is. Vanaf 1 juli aanstaande veranderen de landelijke regels voor het aanvragen van netcapaciteit. Daardoor wordt het moeilijker en onzekerder om op tijd een aansluiting op het elektriciteitsnet te krijgen. Om woningbouwprojecten in Heze Leende zoveel mogelijk te beschermen tegen deze situatie, verstrekt de gemeente eerder huisnummers aan een aantal nieuwbouwprojecten. Met dat officieel adres kan nog voor 1 juli volgens de huidige procedure een aansluiting worden aangevraagd. En daarmee wordt de kans groter dat er tijdig stroom beschikbaar is voor de nieuwe woningen. Het verstrekken van een huisnummer is alleen een tussenstap. De woningbouwplannen worden daarna verder uitgewerkt en de omwonenden worden hierbij betrokken.
0: De regio.
1: Op verzoek van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Valkenswaard, heeft de burgemeester van Valkenswaard een ontheffing verleend van de reguliere sluitingstijd aan 9 horecazaken in het centrum van Valkenswaard. Dit in verband met het komend WK voetbal. De ontheffing geldt alleen voor de avonden waarop tv-voetbalwedstrijden van het WK voetbal worden vertoond, waar het Nederlands elftal aan deelneemt. Een deelnemend café mag ook open zijn tot een kwartier na de wedstrijd. Onder wedstrijd wordt ook verstaan verlenging en strafschoppen. De burgemeester heeft deze ontheffing verleend, gelet op het bijzondere karakter en de populariteit van het WK-voetbal. De ontheffing geldt dus alleen voor de 9 toegekende horecazaken. Voor alle overige commerciële en paracommerciële horecazaken geldt de reguliere sluitingstijden. De politie en gemeentelijke toezichthouders zullen nazien op naleving van de verruimde sluitingstijden. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag woensdag 10 juni. Het nieuws lees je op je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Wel is er vanmorgen veel vertraging op de A58 richting Eindhoven door een ongeluk. Tussen knooppunt De Baars en Noordschot, nu 9 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de Straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
7: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
6: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
8: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
6: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land verloopt niet bijzonder druk. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda rijdt het verkeer langzaam tussen Bergen-op-Zoom-Oost en de afrit Wouwse Plantage 4 kilometer. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 7 kilometer. En op de A59 naar Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
10: Het nieuws van bij ons, oh yeah. De hits die je kent. Radio Horizon.
11: Simpel Simons.

eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Kinderboerderij De Kleine Meer in Valkenswaard houdt zondag haar jaarlijkse open dag. Tussen 1 en 5 uur zijn bezoekers van harte welkom voor een gezellige, leerzame middag voor het hele gezin. Tijdens de open dag is er van alles te beleven. Kinderen kunnen deelnemen aan speurtochten en zich uit.

0: leven op een springkussen. Daarnaast wordt er ook nog een barbecue georganiseerd. Het educatiecentrum van de kinderboerderij vertelt bezoekers meer over de dieren en hun verzorging. En er is een imker aanwezig die uitleg geeft over het leven van bijen en hun belangrijke rol in de natuur. Bezoekers kunnen ook kennis maken met oude ambachten. Zo worden schapen geschoren en er is te zien hoe wol daarna met een spinnenwiel wordt verwerkt. De open dag biedt een combinatie van ontspanning, educatie en activiteit voor het hele gezin. Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met de dieren en het werk op de kinderboerderij. Zondag van 1 tot 5 uur, kinderboerderij De Kleine Meer aan de Bosstraat 45 in Valkenswaard. Herenboeren De Grote Heide houdt op zaterdag 20 juni van 11 tot 3 een open dag op de boerderij aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Tijdens de open dag zijn er rondleidingen over het terrein en geven leden uitleg over het werken als herenboer. Ook boer Bram vertelt over het werk op het land en keuzes die tijdens het seizoen worden gemaakt. Daarnaast is er een herenboerenmarkt met lokale biologische en hergebruikte producten. Bezoekers kunnen ook kennis maken met Brabant Streekgoed, een samenwerking van boeren, telers en makers uit de regio die hun producten rechtstreeks aanbieden aan consumenten. Wie meer wil weten over deelname aan Herenboeren De Grote Heide kan tijdens de open dag informatie krijgen over het lidmaatschap en de mogelijkheden om mede-eigenaar van de boerderij te worden. Zaterdag 20 juni van 11 tot 3 aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Toegang is gratis. Meer informatie vind je op degroteheide.herenboeren.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
3: Horizon.

0: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
1: Inwoners van de gemeente Kranendonk kunnen dit jaar een bijdrage krijgen voor de aanschaf van zonwering. Met de regeling wil de gemeente helpen om woningen koeler te houden tijdens warme dagen en het energieverbruik te verminderen. De gemeente vergoedt inwoners van Kranendonk 50% van de kosten tot een maximum van €250 per woning. De actie geldt voor zonneschermen, screens, rolluiken en verwijderbare zonwering, zoals systemen met zuignappen. Niet alle vormen van zonwering komen in aanmerking. Parasols, schaduwdoeken, overkappingen, gordijnen en vitrages zijn uitgesloten van de actie. Het aanvragen verloopt in twee stappen. Eerst dient de inwoner een offerte van een leverancier in bij de gemeente. Na plaatsing moet ook de factuur en een betaalbewijs worden ingediend. De factuur die moet dateren van dit jaar. Dus 2026. De bijdrage wordt uitgekeerd nadat de aanvraag compleet is beoordeeld.
0: Heze Leende.
1: Op de A2 ter hoogte van Leende is gistermiddag 9 juni een vrachtwagen volledig uitgebrand. Door de brand ontstond ook schade aan de berm. Het incident zorgde voor flinke verkeershinder in de richting van Eindhoven. De chauffeur zette de vrachtwagen omstreeks 2 uur gistermiddag langs de kant van de weg nadat de remmen waren heet gelopen. Kort daarna ontstond er brand die zich uitbreidde naar de cabine. Ook een deel van de berm vloog in de brand door de hitte die bij het incident vrijkwam. De vrachtwagen vervoerde een graafmachine, maar deze bleef gespaard. Vanwege de brand werd de A2 wel enige tijd volledig afgesloten. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden en de situatie veilig te stellen. Nadat de brand onder controle was, kon de linkerrijstrook weer worden vrijgegeven. De rechterrijstrook bleef nog langere tijd afgesloten voor bergings- en opruimingswerkzaamheden. De vertraging liep op tot bijna een uur. Verkeer werd geadviseerd om vanaf knooppunt het Vonderen om te rijden via de A73 en de A67 langs Venlo. En de gemeente Heze Leende geeft versneld huisnummers uit voor verschillende woningbouwprojecten. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat nieuwbouwprojecten vertraging oplopen door de druk op het elektriciteitsnet. In heel Nederland is er sprake van netcongestie. Dat betekent dat het elektriciteitsnet op veel plaatsen vol raakt. Nieuwe woningen en bedrijven kunnen alleen een aansluiting krijgen als er voldoende capaciteit beschikbaar is. Vanaf 1 juli aanstaande veranderen de landelijke regels voor het aanvragen van netcapaciteit. Daardoor wordt het moeilijker en onzekerder om op tijd een aansluiting op het elektriciteitsnet te krijgen. Om woningbouwprojecten in Heze Leende zoveel mogelijk te beschermen tegen deze situatie, verstrekt de gemeente eerder huisnummers aan een aantal nieuwbouwprojecten. Met dat officieel adres kan nog voor 1 juli volgens de huidige procedure een aansluiting worden aangevraagd. En daarmee wordt de kans groter dat er tijdig stroom beschikbaar is voor de nieuwe woningen. Het verstrekken van een huisnummer is alleen een tussenstap. De woningbouwplannen worden daarna verder uitgewerkt en de omwonenden worden hierbij betrokken.
0: De regio.
1: Op verzoek van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Valkenswaard, heeft de burgemeester van Valkenswaard een ontheffing verleend van de reguliere sluitingstijd aan 9 horecazaken in het centrum van Valkenswaard. Dit in verband met het komend WK voetbal. De ontheffing geldt alleen voor de avonden waarop tv-voetbalwedstrijden van het WK voetbal worden vertoond, waar het Nederlands elftal aan deelneemt. Een deelnemend café mag ook open zijn tot een kwartier na de wedstrijd. Onder wedstrijd wordt ook verstaan verlenging en strafschoppen. De burgemeester heeft deze ontheffing verleend, gelet op het bijzondere karakter en de populariteit van het WK-voetbal. De ontheffing geldt dus alleen voor de 9 toegekende horecazaken. Voor alle overige commerciële en paracommerciële horecazaken geldt de reguliere sluitingstijden. De politie en gemeentelijke toezichthouders zullen nazien op naleving van de verruimde sluitingstijden. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag woensdag 10 juni. Het nieuws lees je op gemak na via de Horizon app of op onze website rtvhorizon.nl.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land stelt de ochtendspits niet al te veel voor. Op de A58 Bergen op Zoom richting Breda zien we een uitzondering. Tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
7: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
8: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
8: DAB+.
9: En overal online.
8: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daarom zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
11: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
12: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
10: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
13: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
14: Zou je ze ook morgen willen invoeren?
13: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
10: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Horizon Verkeersupdate.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Kerensheide en Maastricht-Noord nu 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Alleen de vluchtstrook is open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, verzorgt op zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op deze muzikale avond. David Cornelissen trekt al jarenlang als troubadour door het land met gitaar en fluit, en daarnaast bespeelt hij de mandoline en de banjo. Ook speelt hij in diverse folkgezelschappen, waaronder de legendarische Vulpoepers. Tijdens dit optreden brengt hij een mix van oude volksmuziek en eigen nummers. Daarbij houdt hij de traditie van troubadourschap levend, terwijl hij ook ruimte geeft aan nieuw werk. En hij wordt voor dit concert vergezeld door een zangeres uit Tilburg. Zaterdag 20 juni, de inloop is om 19:30, de aanvang is om 20:00 in de Schoenendoos in Hezen. Reserveren kan via de website van de Schoenendoos. Zoals elk jaar vindt op woensdag 24 juni om 19:30 de jaarlijkse Sint-Jansviering plaats bij de Sint-Janskapel in Leenderstrijp. Tijdens de Heilige Mis staat de traditionele wijding van de Sint-Janstrossen centraal. Bezoekers kunnen hiervoor zelf een Sint-Janstros samenstellen van verschillende veldbloemen en planten. Volgens eeuwenoude traditie wordt de gewijde tros thuis aan de voordeur of aan de gevel gehangen, en daarmee wordt bescherming gevraagd tegen noodweer en onheil, en hoopt men daarmee geluk en gezondheid voor het huis en gezin te ontvangen. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijzondere viering en traditie mee te beleven op woensdag 24 juni om 19:30 in de Sint-Janskapel aan de Kapelstraat 15 in Leenderstrijp. Komende zondag verzorgt popzanggroep Joyum uit Gelderop een sfeervol concert op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Hezen. Joyum, staat voor Joy in Muziek, brengt zangplezier, gezelligheid samen in een afwisselend programma met bekende popnummers. Tijdens het concert klinken zowel Nederlands als Engelstalige nummers in verschillende stijlen. De meeste liedjes worden 3 of 4 stemmen gezongen, dat samen met de begeleiding door de band een mooi effect geeft. Bezoekers kunnen naast de muzikale ervaring ook genieten van de mooie locatie met uitzichten over de Venne. Zondag, het optreden start om 19:30 en het duurt dan ongeveer 1 uur of 3. Natuurbegraafplaats Schoorsveld aan de Zomerense weg in Hezen. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
2: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vallen in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

Zo, beste luisteraars, een hele goede morgen toegewenst. Horizon at Work met Van Dommelen achter de knopjes op deze woensdag de 10e juni 2026. Bedanken Rolf Simons geven voor zijn programma Simpel Simons. Elke werkdag tussen 7 en 9 uur kunt u weer fijn ontwaken en bent u weer op de hoogte van enkele bijzonderheden. Zoals Rolf dat kan, jazeker. We begonnen met muziek van The Romantics en Talking in Your Sleep. Straks gaan we even richting het WK. We gaan dus even het schemaatje doornemen voor de komende dagen. Want er zijn heel wat wedstrijden die gespeeld gaan worden. En ja, over het oranje hebben we het al uitgebreid gehad. En we weten wat hen te doen staat. Maar oké, laten we goede moed daarin houden. Nu door met de muziek van Jess Glynn. En het heet Hold My Hand.

Was de grote hit voor de Buggles en Video Killed the Radio Star. En daarvoor hadden we Jess Glynn voor je met Hold My Hand. Ja, even kijken naar het wedstrijdschema voor het WK voetbal. Morgen gaat het dan echt beginnen. 11 juni, dan kijken we op de donderdagavond. Om 9 uur is één wedstrijd uit groep A. Mexico tegen Zuid-Afrika. Dus één van de organiserende landen die gaat spelen. Dus dat is morgenavond één wedstrijd, dus om 9 uur 's avonds. Dan gaan we kijken naar de nacht van vrijdag 12 juni. S'nachts om 4 uur de wedstrijd Zuid-Korea tegen Tsjechië in groep A. En dan eveneens op vrijdag 12 juni, maar dan s'avonds om 9 uur uit groep B de wedstrijd Canada tegen Bosnië-Herzegovina. Straks nog meer, maar nu onderweg naar later met Suzanne en Freek.

was een van de vele hits van de Fancy Queen. Een crazy little thing called love. En daarvoor hadden we Suzanne en Freek met onderweg naar later. Die S kwam er wel uit. Het wedstrijdschema van voetballen gaan we nog eens even kijken op zaterdag 13 juni. Zaterdagnacht om 3 uur de wedstrijd. Verenigde Staten tegen Paraguay uit groep D. En dan zaterdagavond om 9 uur uit groep B de wedstrijd Qatar tegen Zwitserland. Dan zondag 14 juni, s'nachts om 12 uur op de zondagochtend heel vroeg. De wedstrijd Brazilië-Marokko uit groep C. En dan de zondagnacht ook om 3 uur uit groep C Haiti tegen Schotland. Dan kijken we naar zondag 14 juni, s'morgens om 6 uur. Ja, van tijden. Uit groep D de wedstrijd Australië-Turkije. En dan groep E zondagavond om 7 uur staat hier Duitsland-Curaçao. En dan, niet te vergeten natuurlijk, in groep F. Zondagavond om 10 uur, 14 juni, Nederland tegen Japan. Nou, het belooft allemaal heel wat te worden. Shine silently, zullen we maar zeggen. Hier is Niels Lofgren.

En dat was opname van The Pretenders en Brass in Pocket. En daarvoor hadden we nog Niels Lofgren voor je met Shine Silently. We gaan door op deze woensdagmorgen met Fleetwood Mac en Don't Stop.

0: zondag 21 juni verzorgen het Gilde Sint Agatha, fanfare en slagwerkgroep Sint Nicasius en popgroep Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Op het terrein van het Gilde kan je een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het PIM-orkest van fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van een afwisselend optreden van fanfareconcert en slagwerkgroep en popcore Lanara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is een gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Zondag 21 juni van 1 tot 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen. De toegang is gratis. IVN Hezenleende organiseert volgende week vrijdag 19 juni een avondfietstocht over de Strabrechtse hei. De tocht voert deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Hezen. Onder begeleiding van natuurgidsen fietsen deelnemers richting het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Ook wordt als tijd toelaat een bezoek gebracht aan het Rondvenneke, de Pingo-ruïne en de Hoenderboom. Onderweg vertellen de gidsen over planten, dieren en het landschap van dit bijzondere natuurgebied. Kans is groot dat er boven het water een van de vele libellensoorten te zien is. Ook het tegenkomen van de heidekikker of een rugstreeppad is mogelijk. De fietstocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en duurt ongeveer 2,5 uur. Volgende week vrijdag, 19 juni, vanaf 7:30. Het vertrekpunt is de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Meer informatie over deze fietstocht en andere activiteiten van IVN Hezenleende vind je op de website van IVN Hezenleende. Muziekvereniging Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn in een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Het feestweekend begint op vrijdag met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. Zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondag start om 11 uur met een muzikaal preuvement, waarbij bezoekers kunnen genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Het weekend van 19, 20 en 21 juni op het Raboplein in Marhezen, het Harlekijn Zomerfeest. Kindermiddag, Amazing Concert en een muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Wij bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groezen voor de presentatie wederom van de agendaberichten hier bij Radio Horizon. Nu muziek van Stacey Ledishaw. Die hebben trouwens ook gedraaid met Jump to the Beat. En kijk op een A4-lijstje. Daryl Hall en John Oates komen nu voorbij met Kiss on My Lips.

Dat was de opname van de Dodgy Dots en All the Roses. En voor Daryl Hall en John Oates met Kiss on My List. We kijken nog even naar het WK-schema voor komende maandag. Nou ja, komende maandag, 15 juni. S'nachts om 1 uur uit groep E, de wedstrijd Ivoorkust-Ecuador. En dan de groep F, s'nachts om 4 uur op de maandag 15 juni. Zweden tegen Tunesië, twee bekende landen die we als Nederland ook tegen gaan komen. In de pool, dus ja, groep F. Dan even kijken, maandagavond om 6 uur, de 15e juni, uit groep H, de wedstrijd Spanje-Kaapverdi. En dan maandagavond om 9 uur, 15 juni, belangrijk voor onze zuidenburen. Dan is de wedstrijd België tegen Egypte. Ja, onze Belgen die gaan van start maandag 15 juni, dus s'avonds om 9 uur. Nu dan, ja, take the long way home. Laten we hopen dat het inderdaad toch zo gaat lopen voor onze zuidenburen. Maar ook voor Oranje en Curaçao. Natuurlijk Supertramp met hun grote hit. Tony!

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Start je dag met Fortune Coffee.
6: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij 2 andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Goedemiddag, beste luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon aan het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Het is weer net 11 uur geweest op deze 10e juni. Hadden muziek van NXS en Never Tear Us Apart. Blijft leuk. Was ook leuk, Inner Circle met Sweet en de La La La Song.

dat waren de bekende Reggae Nights door Jimmy Cliff. En daarvoor hadden we Inner Circle. ABC, het vroege succes voor de Jacksons. Daar komen ze.

Ja, we zijn tussen de muziek door eens even het wedstrijdschema's door aan het kijken van het wereldkampioenschap voetbal. Trouwens, we hadden muziek van Frank Boeien met zijn groep en Linda. En daarvoor hadden we de Jacksons. We gaan eens even kijken op dinsdag 16 juni. Oh, wat lopen we ver vooruit. Nou ja, goed, we zijn er toch helemaal bezig. En s'nachts om 12 uur, op die dinsdag 16 juni, de wedstrijd Saoedi-Arabië tegen Uruguay uit groep H. En dan eveneens op dinsdag nacht, 16 juni, dus s'nachts om 3 uur, in de groep G Iran tegen Nieuw-Zeeland. En dan groep I, dinsdagavond, 16 juni, even kijken om 9 uur. De wedstrijd Frankrijk tegen Senegal. Nou, dat gaat ook weer wat beloven. Nu door met Frida. I know there's something's going on.

0: goed.
1: Ja, leuke schuifje van Bente en 321, 321, net wat je wil. En daarvoor hadden we Frida, een van de zangeressen van ABBA. I know there's something's going on. We gaan nu door met Michael Cimbello, zijn grote hit. En het heet Made...

0: De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uren lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Kinderboerderij De Kleine Meer in Valkenswaard houdt zondag haar jaarlijkse open dag. Tussen 1 en 5 uur zijn bezoekers van harte welkom voor een gezellige, leerzame middag voor het hele gezin. Tijdens de open dag is er van alles te beleven. Kinderen kunnen deelnemen aan speurtochten en zich uitleven op een springkussen. Daarnaast wordt er ook nog een barbecue georganiseerd. Het educatiecentrum van de kinderboerderij vertelt bezoekers meer over de dieren en hun verzorging. En er is een imker aanwezig die uitleg geeft over het leven van bijen en hun belangrijke rol in de natuur. Bezoekers kunnen ook kennis maken met oude ambachten. Zo worden schapen geschoren en er is te zien hoe wol daarna met een spinnenwiel wordt verwerkt. De open dag biedt een combinatie van ontspanning, educatie en activiteit voor het hele gezin. Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met de dieren en het werk op de kinderboerderij. Zondag van 1 tot 5 uur, kinderboerderij De Kleine Meer aan de Bosstraat 45 in Valkenswaard. Herenboeren De Grote Heide houdt op zaterdag 20 juni van 11 tot 3 een open dag op de boerderij aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Tijdens de open dag zijn er rondleidingen over het terrein en geven leden uitleg over het werken als herenboer. Ook boer Bram vertelt over het werk op het land en keuzes die tijdens het seizoen worden gemaakt. Daarnaast is er een herenboerenmarkt met lokale biologische en hergebruikte producten. Bezoekers kunnen ook kennis maken met Brabant Streekgoed, een samenwerking van boeren, telers en makers uit de regio die hun producten rechtstreeks aanbieden aan consumenten. Wie meer wil weten over deelname aan Herenboeren De Grote Heide kan tijdens de open dag informatie krijgen over het lidmaatschap en de mogelijkheden om mede-eigenaar van de boerderij te worden. Zaterdag 20 juni van 11 tot 3 aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Toegang is gratis. Meer informatie vind je op degroteheide.herenboeren.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Dat was een van de vele hits voor Chris Rea. I Can Feel Your Heartbeat. En bedanken Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agenda berichten. Even kijken, het WK voetbal. Zullen we nog even kijken nog? Op de woensdag 17 juni. Oh, dan zijn we bijna een week vooruit. Groep I, s'nachts om 12 uur. De wedstrijd Irak tegen Noorwegen. En dan s'nachts om 3 uur. Woensdag 17 juni Argentinië tegen Algerije. Kan een interessante wedstrijd worden, zeker. En dan hebben we woensdag in de vroege ochtend om 6 uur. 17 juni. Oostenrijk tegen Jordanië. En dan woensdagavond om 7 uur. Portugal tegen Congo. Nou, dat zijn in wat. Komt Ronaldo weer eens aan bod, hè? Jazeker. Even kijken. Chris Rea hebben gedraaid. En nu door met de Too Unlimited. En No.

En dat was de grote hit voor Ray Parker Jr. en Ghostbusters. En voor de Two Unlimited met Anita en Ray met No One. Even kijken, we gaan heel voorzichtig alweer richting commercials en de nieuws van 12 uur. Na 12 uur de muziek van Smaak van Smaak. Ja, en we hebben nog tijd nu voor Fiction Factory en Feels Like Heaven. En Tracy Alman en misschien nog een stukje Paul Young. In ieder geval wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Fijne woensdag nog. En tot morgen 10 uur zijn we er.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
3: New truck, big lift.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De A59 richting Den Bosch is helemaal dicht bij knooppunt Hooipolder. Komt een ongeluk. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Op zondag 21 juni verzorgen het Gilde Sint Agatha, fanfare en slagwerkgroep Sint Nicasius en popgroep Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Op het terrein van het Gilde kan je een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en de gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het PIM-orkest van fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van een afwisselend optreden van fanfareconcert en slagwerkgroep en popcore Lanara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is een gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Zondag 21 juni van 1 tot 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen. De toegang is gratis. IVN Hezenleende organiseert volgende week vrijdag 19 juni een avondfietstocht over de Strabrechtse hei. De tocht voert deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Hezen. Onder begeleiding van natuurgidsen fietsen deelnemers richting het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Ook wordt als tijd toelaat een bezoek gebracht aan het Rondvenneke, de Pingo-ruïne en de Hoenderboom. Onderweg vertellen de gidsen over planten, dieren en het landschap van dit bijzondere natuurgebied. Kans is groot dat er boven het water een van de vele libellensoorten te zien is. Ook het tegenkomen van de heidekikker of een rugstreeppad is mogelijk. De fietstocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en duurt ongeveer 2,5 uur. Volgende week vrijdag, 19 juni, vanaf 19:30. Het vertrekpunt is de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Meer informatie over deze fietstocht en andere activiteiten van IVN Hezenleende vind je op de website van IVN Hezenleende. Muziekvereniging Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn in een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. Drie dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Het feestweekend begint op vrijdag met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. Zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondag start om 11 uur met een muzikaal preuvement, waarbij bezoekers kunnen genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Het weekend van 19, 20 en 21 juni op het Raboplein in Marhezen, het Harlekijn Zomerfeest. Kindermiddag, Amazing Concert en een muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg-Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Het gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer, op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Peter van Echt. Wederom dank aan Peter Swaak voor het lunchprogramma. De muziek in zijn programma De Smaak van Swaak. Een bijzonder goedemiddag. Zijn we begonnen aan een nieuw tussenuur. Woensdag

En dan is het alweer in één keer het midden van de week. Met de muziek van The Golden Earring hadden wij de Twilight Zone aan het begin van dit nieuwe tussenuur van deze woensdagmiddag. Ik hoop dat de lunch u goed is gevallen. Ik weet niet of het te snel achter elkaar is, maar we gaan het toch doen. Dit is de nieuwe van Niall Horan. En dit is The Dinner Party. Welkom bij Horizon. Hey.

van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, deel het met ons. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Hadden wij Joe Jackson en You Can't Get What You Want. De gemeente Heesterlee die roept inwoners op om meldingen van wilde zwijnen door te geven. Met deze informatie wil de gemeente beter in beeld krijgen waar de dieren overlast veroorzaken en welke maatregelen kunnen helpen om problemen te beperken. Inwoners die wilde zwijnen zien of overlast ervaren kunnen dit melden via het meldformulier van de gemeente. En wilde zwijnen komen al sinds 2008 voor in het Leenderbos.

zeggen dat ik nog nooit een wild zwijn in het echt gezien heb. In de afgelopen jaren is de populatie uiteindelijk wel sterk gegroeid en hebben de dieren zich verspreid over Hees en Leende en ook de omliggende gemeenten. En vooral in de periodes waarin weinig voedsel beschikbaar is in de natuur, zoeken wilde zwijnen steeds meer naar alternatieven. En daardoor worden ze ook vaker gezien aan de randen van de dorpen en tuinen en soms ook op de openbare weg.

toch alweer van een jaartje of drie geleden. En je hoorde de therapie. En daarvoor hadden wij nog de headlines van het regionieuws. Zometeen het volledige regionieuws. Ja, dan komen de dagen nog niet. Maar als we dan naar het weekend kijken, dan wordt de regenkans in ieder geval een stuk minder. En de temperatuur is best aangenaam. Dus de zomer komt een beetje terug. Summer on your radio. Dit is Leo.

0: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
1: Inwoners van de gemeente Kranendonk kunnen dit jaar een bijdrage krijgen voor de aanschaf van zonwering. Met de regeling wil de gemeente helpen om woningen koeler te houden tijdens warme dagen en het energieverbruik te verminderen. De gemeente vergoedt inwoners van Kranendonk 50% van de kosten tot een maximum van €250 per woning. De actie geldt voor zonneschermen, screens, rolluiken en verwijderbare zonwering, zoals systemen met zuignappen. Niet alle vormen van zonwering komen in aanmerking. Parasols, schaduwdoeken, overkappingen, gordijnen en vitrages zijn uitgesloten van de actie. Het aanvragen verloopt in twee stappen. Eerst dient de inwoner een offerte van een leverancier in bij de gemeente. Na plaatsing moet ook de factuur en een betaalbewijs worden ingediend. De factuur die moet dateren van dit jaar. Dus 2026. De bijdrage wordt uitgekeerd nadat de aanvraag compleet is beoordeeld.
0: Heze Leende.
1: Op de A2 ter hoogte van Leende is gistermiddag 9 juni een vrachtwagen volledig uitgebrand. Door de brand ontstond ook schade aan de berm. Het incident zorgde voor flinke verkeershinder in de richting van Eindhoven. De chauffeur zette de vrachtwagen omstreeks 2 uur gistermiddag langs de kant van de weg nadat de remmen waren heet gelopen. Kort daarna ontstond er brand die zich uitbreidde naar de cabine. Ook een deel van de berm vloog in de brand door de hitte die bij het incident vrijkwam. De vrachtwagen vervoerde een graafmachine, maar deze bleef gespaard. Vanwege de brand werd de A2 wel enige tijd volledig afgesloten. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden en de situatie veilig te stellen. Nadat de brand onder controle was, kon de linkerrijstrook weer worden vrijgegeven. De rechterrijstrook bleef nog langere tijd afgesloten voor bergings- en opruimingswerkzaamheden. De vertraging liep op tot bijna een uur. Verkeer werd geadviseerd om vanaf knooppunt het Vonderen om te rijden via de A73 en de A67 langs Venlo. En de gemeente Heze Leende geeft versneld huisnummers uit voor verschillende woningbouwprojecten. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat nieuwbouwprojecten vertraging oplopen door de druk op het elektriciteitsnet. In heel Nederland is er sprake van netcongestie. Dat betekent dat het elektriciteitsnet op veel plaatsen vol raakt. Nieuwe woningen en bedrijven kunnen alleen een aansluiting krijgen als er voldoende capaciteit beschikbaar is. Vanaf 1 juli aanstaande veranderen de landelijke regels voor het aanvragen van netcapaciteit. Daardoor wordt het moeilijker en onzekerder om op tijd een aansluiting op het elektriciteitsnet te krijgen. Om woningbouwprojecten in Heze Leende zoveel mogelijk te beschermen tegen deze situatie, verstrekt de gemeente eerder huisnummers aan een aantal nieuwbouwprojecten. Met dat officieel adres kan nog voor 1 juli volgens de huidige procedure een aansluiting worden aangevraagd. En daarmee wordt de kans groter dat er tijdig stroom beschikbaar is voor de nieuwe woningen. Het verstrekken van een huisnummer is alleen een tussenstap. De woningbouwplannen worden daarna verder uitgewerkt en de omwonenden worden hierbij betrokken.
0: De regio.
1: Op verzoek van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Valkenswaard, heeft de burgemeester van Valkenswaard een ontheffing verleend van de reguliere sluitingstijd aan 9 horecazaken in het centrum van Valkenswaard. Dit in verband met het komend WK voetbal. De ontheffing geldt alleen voor de avonden waarop tv-voetbalwedstrijden van het WK voetbal worden vertoond, waar het Nederlands elftal aan deelneemt. Een deelnemend café mag ook open zijn tot een kwartier na de wedstrijd. Onder wedstrijd wordt ook verstaan verlenging en strafschoppen. De burgemeester heeft deze ontheffing verleend, gelet op het bijzondere karakter en de populariteit van het WK-voetbal. De ontheffing geldt dus alleen voor de 9 toegekende horecazaken. Voor alle overige commerciële en paracommerciële horecazaken geldt de reguliere sluitingstijden. De politie en gemeentelijke toezichthouders zullen nazien op naleving van de verruimde sluitingstijden. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag woensdag 10 juni. Het nieuws lees je op je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

vergeten plaatjes. En zo nu en dan hoor je ze toch voorbij komen hier op Horizon. Hadden wij Frankie Smit en de Double Dutch Bus. In verband met de jaarlijkse kermis van Borkel en Schaft worden er enkele verkeersmaatregelen genomen tussen 10 en 17 juni. De kermis op het Monseigneur Kuipersplein in Borkel en Schaft is dit jaar van zaterdag 13 tot en met dinsdag 16 juni. Het randprogramma met diverse activiteiten start al op vrijdag 12 juni. En in verband hiermee wordt vanaf woensdag 10 juni 9 uur tot en met woensdag 17 juni 12 uur 's avonds het Monseigneur Kuipersplein afgesloten. En dat geldt ook voor de Dorpstraat tussen de Oude School en ook het Biestven. Maar dat zal allemaal wel goed komen daar in Borkel en Schaft. Altijd een hele leuke, gezellige kermis. Dat is een ding wat zeker is. Het komende week einde. Dit is City to City en The Road Ahead.

0: helemaal grijs gedraaid in 1999. Het lied werd erg goed ontvangen, maar er miste nog iets. Een tweede stem, inderdaad. En Maarten van Praag werd uitgenodigd om er een duet van te maken. Hadden wij City to City en je hoorde The Road.
1: Oh yeah, Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
3: De hits die je kent.

Laura Jansen en Tom Chaplin. En you're the same heart. Het is bijna 15 minuten voor drie geworden. Hadden wij het net over de kermis in Borkel en Schaft het komende weekende. Bezoekers die graag op een rustige manier van de kermis willen genieten, kunnen dit jaar ook terecht tijdens een speciaal prikkelarm uurtje op de Strijpkermis in Leenderstrijp. Het initiatief is bedoeld voor onder meer kinderen die gevoelig zijn voor harde muziek en felle prikkels, maar wel graag een ritje willen maken in een attractie. De prikkelarme kermis is op zaterdag 20 juni van 5:30 tot 6:30. En tijdens dit prikkelarme uur wordt het geluidsniveau op de kermis aangepast, zodat bezoekers in een rustigere omgeving ook van deze attracties kunnen genieten. Zijn dit de Rolling Stones?

Ja, ik vind het nog steeds raar om te zeggen na al die jaren. De nieuwe van The Rolling Stones in 2026 en Jordan in the Stars. Dan hebben we natuurlijk de afgelopen paar weken en afgelopen maandag nog kunnen kijken naar een oefeninterland van het Nederlands elftal. Normaal is de witte vlag van de overgave, om nou al gelijk de handdoek in de ring te gooien, is natuurlijk iets te veel van het goede. Maar ja, dat moet toch wel wat veranderen, vind je niet? Dit is de white flag. Meestal is dat het teken van overgave. Maar dat gaan we nog niet doen. Maar er moet wel veel veranderen voordat het zondagavond is. Dit is Dido en de white flag.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Radio Horizon.
2: Maar goed, we gaan het zien aanstaande zondag. Pardon? Ah, oké. Okay. Hey, het is bijna 3:00. Bedankt voor het luisteren naar dit tussenuur. Maak er nog een hele gezellige middag van. En straks om 4:00 dan zijn we er weer met een nieuwe Echt van Echt.

0: jazzy aan.
1: What? I don't understand.
2: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
3: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
8: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
9: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
5: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Bavel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van echt.
8: Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3 jaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. En dat is een goede zaak, we hebben het er later nog even over. Hey, een bijzonder goede middag op deze woensdagmiddag.

Nederlanders verspillen dus uiteindelijk minder eten. Vorig jaar ging het om gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar, ter waarde van zo'n beetje 100 euro. In 2022 was het nog 28 kilo per persoon. En vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en ook aardappelen. Het voedingscentrum adviseert om brood ook meteen na aankoop in te vriezen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan verbonden heeft. De verspilling in Nederland moet over 5 jaar zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Met de huidige trend wordt dat in ieder geval zeker niet gehaald. Goed om daar eens over na te denken, in ieder geval. Hey, een bijzonder goede middag op deze woensdagmiddag, deze 10e juni. Zijn wij begonnen aan deze nieuwe Echt van Echt en we nemen je mee tot 6 uur vanmiddag. Dit is muziek van Grace Jones, I've Seen That Face Before.

0: eens, denk ik, dat gevoel, hè? Een déjà vu. Van, hey, heb ik deze situatie of jou niet al eens eerder gezien? Grace Jones, Strange, I've Seen That Face Before.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

blijven hem maar herhalen. Dan wordt het vanzelf uiteindelijk een enorme grote hit. Hadden wij Martin Garrix en Ed Sheeran en Jordan Repeated. Ja, een vrachtwagen gisterenmiddag op de A2 ter hoogte van Leende. Die is volledig uitgebrand. Het had te maken met de heet gelopen remmen van de vrachtwagen. En daardoor is die uiteindelijk in brand gevlogen. En daarbij brandde ook de berm op een vrij groot gedeelte af. Maar de brandweer was snel ter plekke. En had uiteindelijk alles best wel aardig onder controle. Het is 15 minuten over 4 geworden. Dit is Don Henley en The Boys of Summer.

0: Zaterdag 20 juni treden ze op als de headliner tijdens Pinkpop in Landgraaf. Het is een historisch optreden aangezien het precies 40 jaar geleden is dat de band de allereerste keer op het festival stond en het festival toen van een ondergang wist te redden. The Cure, Close to Me.
1: Horizon, de streekomroep voor Heeselende, Kranendorp.

me een beetje denken aan Ella Longley met Choosing Texas. Deze Stella Lefty, mooi plaatje, Boston. En daarmee is het 5 minuten voor half 5 geworden. Burgemeester Corine van Overdijk die is blij, niet alleen blij, maar ook trots dat ze met 4 onlangs benoemde wethouders van start mag met het kersverse raadsprogramma. Alle 5 hebben er zin in. Zo laten ze tijdens het eerste informele persgesprek deze nieuwe raadsperiode weten. En na het uitdelen van kopjes soep en een vers worstenbroodje, lekker Brabants, was er een voorstelrondje. En daaruit blijkt dat de 2 nieuwe wethouders, René van der Kerkhof, D66, en Jordi Drieman, VVD, zich al aardig thuis voelen in de nieuwe gemeente waarin zij onlangs tot wethouder werden benoemd. Nou, lekker positief allemaal. Dit is Chris Ria en On The Beach.

nodig. Fleming en Meteor. Eerder deze middag hadden wij The Cure. Binnenkort op Pinkpop op 20 juni. 40 jaar na dato. Hadden wij Close to Me. Dit plaatje is nieuw. En het heet The Cure. En het wordt uitgevoerd door Olivia Rodrigo.

beetje triestig wel. Net als het Nederlands elftal. Er moet nog veel gebeuren voordat het zondag is. De nieuwe van Olivia Rodrigo hoorde je met The Cure. De politie die heeft afgelopen maandag in Budel een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk in beslag genomen. In totaal werden 24 dozen aangetroffen. Goed voor naar schatting 300 tot 400 kilo aan illegaal vuurwerk. En de politie benadrukte de ernst van de situatie nog maar eens een keertje. Zwaar vuurwerk kan zorgen voor gevaarlijke situaties en brengt risico's met zich mee. Voor de veiligheid, maar ook voor omwonenden en ook zeker.

0: troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, verzorgt op zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op deze muzikale avond. David Cornelissen trekt al jarenlang als troubadour door het land met gitaar en fluit, en daarnaast bespeelt hij de mandoline en de banjo. Ook speelt hij in diverse folkgezelschappen, waaronder de legendarische Vulpoepers. Tijdens dit optreden brengt hij een mix van oude volksmuziek en eigen nummers. Daarbij houdt hij de traditie van troubadourschap levend, terwijl hij ook ruimte geeft aan nieuw werk. En hij wordt voor dit concert vergezeld door een zangeres uit Tilburg. Zaterdag 20 juni, de inloop is om 19:30, de aanvang is om 20:00 in de Schoenendoos in Hezen. Reserveren kan via de website van de Schoenendoos. Zoals elk jaar vindt op woensdag 24 juni om 19:30 de jaarlijkse Sint-Jansviering plaats bij de Sint-Janskapel in Leenderstrijp. Tijdens de Heilige Mis staat de traditionele wijding van de Sint-Janstrossen centraal. Bezoekers kunnen hiervoor zelf een Sint-Janstros samenstellen van verschillende veldbloemen en planten. Volgens eeuwenoude traditie wordt de gewijde tros thuis aan de voordeur of aan de gevel gehangen, en daarmee wordt bescherming gevraagd tegen noodweer en onheil, en hoopt men daarmee geluk en gezondheid voor het huis en gezin te ontvangen. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijzondere viering en traditie mee te beleven op woensdag 24 juni om 19:30 in de Sint-Janskapel aan de Kapelstraat 15 in Leenderstrijp. Komende zondag verzorgt popzanggroep Joyum uit Gelderop een sfeervol concert op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Hezen. Joyum staat voor Joy in Muziek, brengt zangplezier, gezelligheid samen in een afwisselend programma met bekende popnummers. Tijdens het concert klinken zowel Nederlands als Engelstalige nummers in verschillende stijlen. De meeste liedjes worden 3 of 4 stemmen gezongen, dat samen met de begeleiding door de band een mooi effect geeft. Bezoekers kunnen naast de muzikale ervaring ook genieten van de mooie locatie met uitzichten over de Venne. Zondag, het optreden start om 19:30 en het duurt al ongeveer 1 uur of 3. Natuurbegraafplaats Schoorsveld aan de Zomerense weg in Hezen. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Het is om en nabij vijf, 5:10 geworden. Dat wilden we kwijt. Hadden wij Coldplay op de radio. En hiervoor hebben wij nog kunnen luisteren naar de Horizon Agenda. Redactie Hans van den Broek. En de presentatie ligt zoals te doen gebruikelijk altijd in handen van Hans van Groezen. Straks in het volgende uurtje doen we dat nog een keertje. En wil jij gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Kost je verder niks, enkel en alleen maar de moeite, maar doe het wel 2 weken voor aanvang van uw activiteit. Dit is Keen and Nothing in My Way. It's

van Keenan, Nothing in My Way. Zometeen het allerlaatste weer, nieuws en verkeer van 5 uur op deze woensdagmiddag. Ik zit nog even te denken aan die soep en die worstenbroodjes die burgemeester Corine van Overdijk heeft uitgedeeld tijdens het voorstelrondje. Ja, mijn maag begint ook wel een beetje te knorren eigenlijk. Kunnen we even in de magnetron de worstenbroodjes? Ja, dat moet er van lukken. Hè? Hebben we wel tijd voor, toch? Ah, heerlijk. Lekker Brabants ook, hè? Hey, tot aan 5 uur doen we nog deze summer hit. Dit is Home Record.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad, voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5:00.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is een van de grote oorzaken, maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Dat geldt ook voor de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. De N267 van Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg, 10 minuten vertraging. En de N286 Stavenisse richting Halsteren tussen de A4 en de Tolense Brug heb je 5 minuten vertraging. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan vanwege een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

Collins en Dance Into the Light. De gemeente Heesterleen die roept inwoners op om meldingen van wilde zwijnen door te geven. Met deze informatie wil de gemeente beter in beeld krijgen waar de dieren overlast veroorzaken en welke maatregelen kunnen helpen om problemen te beperken. Wilde zwijnen komen al sinds 2008 voor in het Leenderbos. En in de afgelopen jaren is de populatie sterk gegroeid en hebben de dieren zich verspreid over Heesterleen en ook omliggende gemeenten. Vooral in de periodes waarin weinig voedsel beschikbaar is in de natuur, zoeken zwijnen steeds naar alternatieven. En daardoor worden ze vaker gezien aan de randen van de dorpen, in tuinen en soms ook op de openbare weg. Inwoners die wilde zwijnen zien of overlast ervaren kunnen dit melden via het meldformulier van de gemeente. En nou weet ik dat wilde zwijnen het wel leuk vinden in een modderpoel, maar dit is Twisting by the

nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent, Radio Horizon. Ah, wat is dit lekker. De nieuwe van Jonas Blue en Melif, zo spreek ik het maar even uit. En you're the Edge of Desire. Ja, we moeten natuurlijk in de juiste stemming weten te komen. Nederland kleurt natuurlijk steeds meer oranje. Maar de successen blijven een beetje achter. De oefenpartijen waren nou niet om over een huis te schrijven. Misschien komen we in de goede sfeer met deze.

0: Rios en Broad Daylight. Het Dommelstroom Interventieteam DIT heeft op dinsdag 2 juni een controle uitgevoerd op 9 locaties op bedrijventerrein Airpark in Budel. Aan de actie namen medewerkers van de gemeente Kranendonk, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de politie deel. En tijdens de controle werden 2 locaties aan de Kempen en 7 locaties aan de Le Minestraat bezocht, waarbij de betrokken ondernemers hun volledige medewerking gaven. En volgens de betrokken organisaties zijn geen bijzondere overtredingen en of afwijkingen geconstateerd. Dit is La Bicifre en So Strong.
1: Daha!

Mars en Grenade. En daarvoor hadden wij nog Labi Zivre en So Strong. Zometeen alweer de allerlaatste Horizon agenda voor deze woensdag. En tot aan die tijd doen we deze hit van de Police. En dit is

0: Op zondag 21 juni verzorgen het Gilde Sint Agatha, fanfare en slagwerkgroep Sint Nicasius en popgroep La Nara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Op het terrein van het Gilde kan je een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het Pim-orkest van fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van een afwisselend optreden van fanfareconcert en slagwerkgroep en popkoor La Nara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is een gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Zondag 21 juni van 1 tot 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen. De toegang is gratis. IVN Hezenleende organiseert volgende week vrijdag 19 juni een avondfietstocht over de Strabrechtse hei. De tocht voert deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Hezen. Onder begeleiding van natuurgidsen fietsen deelnemers richting het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Ook wordt als tijd toelaat een bezoek gebracht aan het Rondvenneke, de Pingo-ruïne en de Hoenderboom. Onderweg vertellen de gidsen over planten, dieren en het landschap van dit bijzondere natuurgebied. Kans is groot dat er boven het water een van de vele libellensoorten te zien is. Ook het tegenkomen van de heidekikker of een rugstreeppad is mogelijk. De fietstocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en duurt ongeveer 2,5 uur. Volgende week vrijdag, 19 juni, vanaf 7:30. Het vertrekpunt is de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Meer informatie over deze fietstocht en andere activiteiten van IVN Hezenleende vind je op de website van IVN Hezenleende. Muziekvereniging Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn in een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Het feestweekend begint op vrijdag met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. Zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondag start om 11 uur met een muzikaal preuvement, waarbij bezoekers kunnen genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Het weekend van 19, 20 en 21 juni op het Raboplein in Marhezen, het Harlekijn Zomerfeest. Kindermiddag, Amazing Concert en een muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Dit is Walking Away for the Troubles in My Life. Nou is dat natuurlijk niet de allerbeste optie. Maar het blijft wel een mooie plaat. We hadden Greg David en daarvoor hadden we nog Ariana Grande. En Hate That I Made You Love Me. En dat is inderdaad de meest recente. Dit is Gutley & Cream, an Englishman.

meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De 3 mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een 4de verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een dikke 40 kilometer file. Je bent 10 minuten langer onderweg op de A2 naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam doe je er een kwartier langer over. En op de N279 vanuit Den Bosch naar Helmond tussen de A50 en Keldonk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Net even alles rechtgelegd en alles weer op zijn plaats gezet. Dankjewel aan Peter van Echt voor Recht van Echt. Die is er uiteraard morgen weer. We gaan beginnen aan de midweekse aflevering.

Radio. Wat een heerlijke plaat, zeg, uit 1980 van de band uit Groningen. Ja, er gaat niks boven Groningen. En Solution heette de...

Ja, dan zijn we snel klaar mee als je het bij mij thuis vraagt. Toch in ieder geval de Braxtons. De remake van het nummer van Diana Ross. Hè? Geschreven door Nicholas Ashford en Valerie Simpson. Die van Solid. Solid as a Rock. Hè? Dat weet u ook wel. Bijna 14 minuten over 6 uur. Radio Horizon. We zitten vol met mooie muziekjes. Straks bijvoorbeeld Susanna Vega en Luca. Maar eerst deze. Terug naar 78. Moody Blues op je radio. Had to fall in love.

Susanna Vega er een hit mee. Gelijk haar grootste hit, Luca, draaiden we nog een keer. Straks hebben we de nieuwe Simple Shazam, die goede nieuwe plaat van Prince, kostuum opgenomen. Maar eerst deze, de nieuwe single van Bent.

strak geproduceerd deze plaat door een van de leden van de band Buggles 1982. Een van de leden was Trevor Horn. Ja, die zat er ook bij. En we draaien Lenny nog een keer. Wat een heerlijke plaat is dat. Zometeen de ANWB. Maar eerst Jason Mraz en Butterfly. Taking a

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog één file in de regio. Op de A27 richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

0: Het tweede album dat Lionel Richie solo uitbracht in 1983 was Can't Slow Down. En wat een groot succes was dat. Daar stonden bijzonder veel goede nummers op. Dancing on the Ceiling bijvoorbeeld. En deze Running with the Night. We draaiden lekker de LP-versie. Omdat die zo lekker is. En omdat die zo lang duurt ook trouwens. Heel goed. Dit is Pommelien Thijs.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten. Mijn jas is er zwaar van.

zag dat Aya Nakamura een nieuwe single uit had. Binnenkort eens even gaan draaien. Ook weer zo'n lekkere, vrolijk, lekker zo vrolijk nummer. Ja Ja draaiden we. Daarvoor The Smith met Big Mouth Strikes Again. En Pommelie.

0: Origineel van de Valentine Brothers uit de jaren 70. En Mick Hucknall die vond het zo'n goed nummer dat hij het zelf op wilde nemen voor zijn album Picture Book 1985. Money's too tight to mention. We zijn er doorheen, jongens. Hoog tijd voor de Simpel Shazam.
1: Horizon.
2: Radio.
3: Horizon.
2: Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die ik ken.
0: Dat is die van Prince, hè?
1: Radio Horizon.
0: Dit is een postume nieuwe single Stone.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
2: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
4: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
2: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
3: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
4: Goed man. Ja, wat dan? Kom uit Rotterdam, ja.
2: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
5: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
2: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leemde.

0: Thank you, DJ.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
4: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
3: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
3: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
2: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die ik

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit bij de mesaanval. Maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

country club either.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen.